0: graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is RTV 4. De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuze is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Yeah.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Door Al Negens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
5: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
4: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
6: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
4: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde bij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Raafstein 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N36 van Ommen naar Almelo tussen Almelo Noord en Wierde 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
5: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
4: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
6: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
4: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En 35 van Zwolle naar Almelo. Tussen Heino en Raalte, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En 36 om en richting Almelo. Tussen Almelo Noord en Wierde 5 kilometer file met ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
14: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en het Ravenstein 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En 35 van Zwolle naar Enschede tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Door Al Meegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
6: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
5: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
7: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
5: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
0: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
17: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
18: Dit is RTV 4.
19: De ochtend van RTV 4.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Door Almeegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: Kickstart met Fiona.

Ja, en het is weer maandag en je luistert naar Kickstart met Fiona. Het weekend is weer voorbij, zelfs de zomervakantie. En ik heb breaking news voor je. Want we gaan vandaag niet 1 uur, maar 2 uur live. En dat is niet eenmalig, jongens. We zitten elke maandag vanaf nu tussen 10 en 12 zitten jullie aan mij vast. Heerlijk. Ik heb in ieder geval er heel veel zin in. Maar gisteren vond ik het toch wel een beetje spannend. Een beetje een fever dream. Hier is Alex Warren.

0: Ja, en je hoorde Selena Gomez met Back to You.
1: Fiona.
0: Ik heb de afgelopen week weer uren voor de televisie gezeten en heb de beste tips voor je verzameld. Daarover straks meer. Nu hoor je eerst Snelle met Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die 100 keer gelezen.

Ja, en je hoorde Youngblood met I Love You, Will You Marry Me? Nee, nee, nee. Het is niet een oproep dat ik met iedereen wil trouwen. Het was gewoon de titel van het liedje. Fiona. Ja, en we gaan gauw door, want ik ben weer op zoek gegaan naar de top 3 die je deze week kan kijken. Hier is tipje 1. Ze hebben het 30-jarig jubileum dit jaar. En dat is toch wel vrij uniek voor een programma. Ik heb het over Dit Was Het Nieuws. Een programma waarin wekelijks Peter Pannenkoek, Jan-Jaap van der Wal en presentator Harm Edens het nieuws met een flinke dosis humor en een vleugje satire brengen. Elke donderdag te zien vanaf 9:05 op NPO 1. Tipje 2. En hier moet je heel oud zijn, zoals ik. Vroeger had je de eerste realityprogramma's met de familie Curry. En dat was Patricia Pai, de beroemde zangeres. Adam Curry, een bekende radio-dj. En het werd de Adams Family genoemd. Want ja, familie Curry, ja, dus toch een beetje moet ik aan patat denken. Goed, ik was in ieder geval een klein meisje en Christina Curry destijds ook. Maar we zijn nu gewoon 25 jaar later en Christina is nu zelf zwanger. Dus we zijn gewoon bij een tweede generatie reality show. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder. En zeker ook qua humor superleuk om te kijken. Adam's Family, 25 jaar later, is elke donderdag te zien om 8:30 op RTL 5. En dan de laatste alweer, tipje 3. En die is natuurlijk van een streamingsplatform, Videoland. En dat, nou, ik denk dat alle voetballiefhebbers nu heel blij gaan zijn. Want ze hebben hier 6 jaar op moeten wachten. 6 jaar. En hij staat nu online op Videoland. Ik heb het over Pasta. Dat gaat over het leven en de carrière van Marco van Basten. Hij is in ieder geval vanaf nu te streamen op Videoland.

Nee, en geef mij ook geen liefdesverdriet. Dit waren Emma Heesters en Russo. En helaas, van liefdesverdriet weet Emma Heesters alles van. Haar relatie is al een tijdje over. Maar ik moet zeggen, het is echt break-up season. Ik krijg op mijn Instagram de ene na de andere break-up. Ik noem een Nienke Plas. Een Nienke Plas influencer. En Klaas van Eerder. Een cabaretier die bekend heeft gemaakt al een tijdje gescheiden te zijn. En dan hebben we het nog over Jade Anna. En oud-Ajaxiet Kenneth Taylor. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar we laten hierbij. Ik vind het genoeg. Laten we naar de Belgische muziek gaan. Hier is Kate Ryan met Déjanté.

0: Ja, en je hoorde Sarah Larson met Midnight Sun. En op TikTok is zij een enorme hit. Die heeft vast een hele goede zomer gehad met veel optredens. En op festivals zag ik overal de dansjes weer voorbij komen. Ik ben niet zo'n goede danser, dus laat ik maar doen waar ik wel goed in ben. Hier is het Streeknieuws.
1: RTV 4 Streeknieuws.
0: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. 5 gemeenten uit de regio willen dat er snel duidelijkheid komt over de stikstofaanpak. Dalfse, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland vragen minister Jamie van Essen om duidelijke en haalbare regels voor boeren. Aanleiding zijn de recente boerenprotesten. De gemeenten willen samen met boeren en andere partijen zoeken naar oplossingen die in de praktijk werken. De Oranje Vereniging Nieuw-Leuzen kijkt terug op een zeer geslaagde feestweek. 6 dagen lang waren er allerlei activiteiten, zoals de Oranje Loop, kinderactiviteiten, feestavonden, kermis en een oldtimershow. Het hoogtepunt was zaterdag de traditionele autorodeo, die veel publiek trok. Dankzij een strakke organisatie en goede veiligheidsmaatregelen verliep het spektakel zonder grote incidenten. Vrijdag waren de bijzondere auto's al te bewonderen tijdens de Concours de Elegance. Zondag 20 september organiseert Stichting Landschap Overijssel de excursie Boerderijen en Cultuur Vroeger en Nu in het Reestal. Tijdens de 2 uur durende wandeling ontdekken de deelnemers hoe het landschap ontstond en op welke manier monniken, boeren en oude gebruiken speelden. De gidsen vertellen over essen, heidevelden, poststallen, schaapskuddes, kerkpaden en het ontstaan van de reest. Aanmelden is vooraf verplicht. Tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Fiona Bos.

Ja, en je hoorde Rick Ashley met Never Gonna Give You Up en Justin Bieber met Holy. En nu komen er toch wel twee klassiekers uit mijn jeugd. Die waren vroeger echt mijn favoriete liedjes. En want ik had deze nummers op mijn MP3-speler staan. Ja, ik denk dat heel veel van jullie niet eens weten meer wat dat is. Maar het was de voorganger van de Walkman, de Discman. Dus eigenlijk de nieuwe generatie van muziekdragers. Nou, genoeg nostalgie hier. Hier is Wes met Alane en natuurlijk Britney Spears met Overprotected. I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

Ja, en we gaan nog even verder terug in de tijd. En nee, ik heb het niet over Yves Berendsen. Ik heb het over Crazy Town met Butterfly.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
3: 43
4: 1207.
5: RTV 4 Nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Viola.

0: Corona.
1: Ja, en we zijn er nog steeds. We zijn gewoon ons tweede uur ingegaan. En met niemand minder dan Rob de Nijs, bangerhart. Hij is helaas vorig jaar overleden. En na het overlijden van Rob Nijs ontstond er een conflict tussen zijn weduwe Jet en zijn voormalige manager en vertrouweling Frank Jansen. De ruzie draait om de bandnaam Puur Sang en het Trix Theater en Muziek, waarvan Jet inmiddels eigenaar en directeur is geworden na het overlijden. Frank mag niet meer de naam Puur Sang gebruiken en werd ontslagen. Fans reageerden massaal negatief op Jet via Facebook. Jet bood excuses aan voor de ontstane negativiteit. Maar ik vermoed dat dit nog wel een staartje gaat krijgen. Maar gelukkig, zijn muziek leeft nog wel voort. En dat is het belangrijkste. Voor wie dat ook geldt is Dolly Parton. Het treurige nieuws vorige week dat date-icoon is overleden. Gelukkig blijven de liedjes bestaan. Maar niet alleen de liedjes. Er gaat ook een recept viraal. Daar vertel ik je straks meer over. Hier is Jolene.

this part right here. Ja, en je hoorde de Pussycat Dolls met... I Hate This Part Right Here. Meestal hebben hun een up-tempo nummer, maar dit was eigenlijk voor hun doen een prachtige rustige ballad. En nog meer nieuws, want een deel van de groep gaat weer toeren. Ze staan 27 september in de Ziggo Dome, maar dan krijg je niet de bezetting van 6 meiden, maar van 3. Frontvrouw Nicole Scherzinger is er wel bij en er zijn nog tickets. En we blijven nog even bij muziek uit Amerika. Hier is Lil Nas X met That's What I Want.

0: Fiona.
1: Ja, en je hoorde James Bay met Hold Back the River. In de vakantie had ik de summer hits voor je. Maar helaas, de vakantie is nu toch echt voorbij. En ik heb dus iets nieuws moeten verzinnen. Nou, om deze leegte op te vullen. Gelukkig heb ik een inspiratiebron dicht bij huis. Het is mijn dochter. Ze zit in groep 3 en nou ja, dat wordt dus nu serieus. Taal, spelling, rekenen. Althans, dat dacht ik. Ze zit nu aan een tafeltje en heeft een schoudermaatje. Dus een klasgenootje dat naast haar zit. Aan wie ze dus hulp kan vragen of andersom. Dus ik vroeg in de eerste week van school of ze me al geholpen had. Nou, haar antwoord zag ik even niet aankomen. Want ze had elkaar niet geholpen, want dat was volgens haar niet nodig. Maar ze had hem wel onder de les moppen lopen vertellen. Toen dacht ik, nou, als het zo serieus wordt, dan ben ik bang dat het aankomende schooljaar nog heel leuk gaat worden. Ik kon mijn lach in ieder geval niet meer inhouden. En toen dacht ik, begint dit nu al? Kijk, de grap is natuurlijk niet heel moeilijk, want ze zit in groep 3. Maar wie weet krijgt het ook voor jou op je maandag een glimlach op je gezicht, omdat het zo flauw is. Ze vroeg namelijk aan hem, hoe noem je een sinaasappel die niet kan rollen? Een niet-rol sinaasappel. Nou, toen dacht ik, perfect voor alle luisteraars die op maandag nog een mop willen vertellen aan hun dochter om uit te proberen tegenover hun schoudermaatje. De eerste hebben jullie in ieder geval binnen. Toch lijkt het me lekker voor de maandag waarin alles zo zwaar lijkt. Straks hoor je in ieder geval Jordan Sparks met No Air. Maar nu eerst, muziek van eigen bodem. Hier is Rondé met voicemail.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. 5 gemeenten uit de regio willen dat er snel duidelijkheid komt over de stikstofaanpak. Dalfse, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland vragen minister Jamie van Essen om duidelijke en haalbare regels voor boeren. Aanleiding zijn de recente boerenprotesten. De gemeenten willen samen met boeren en andere partijen zoeken naar oplossingen die in de praktijk werken. De Oranjevereniging Nieuw-Leuzen kijkt terug op een zeer geslaagde feestweek. 6 dagen lang waren er allerlei activiteiten, zoals de Oranjeloop, kinderactiviteiten, feestavonden, kermis en een oldtimershow. Het hoogtepunt was zaterdag de traditionele autorodeo, die veel publiek trok. Dankzij een strakke organisatie en goede veiligheidsmaatregelen verliep het spektakel zonder grote incidenten. Vrijdag waren de bijzondere auto's al te bewonderen tijdens de Concours de Elegance. Zondag 20 september organiseert Stichting Landschap Overijssel de excursie Boerderijen en Cultuur Vroeger en Nu in het Reestal. Tijdens de 2 uur durende wandeling ontdekken deelnemers hoe het landschap ontstond en welke rol monniken, boeren en oude gebruiken speelden. De gidsen vertellen over essen, heidevelden, poststallen, schaapskuddes, kerkpaden en het ontstaan van de Reest. Aanmelden is vooraf verplicht. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

René Vroeger, wat heeft die man toch een heerlijke stem. In het eerste uur hebben we het al even gehad over Dolly Parton. En ja, ze is vorige week overleden. En ik zou nog even terugkomen op het recept van Dolly Parton. Want het recept gaat helemaal viraal. Het heet Cuppa Cuppa Cuppa Cake. En het komt uit de serie Steel Magnolias. Het recept is super simpel. Iedereen kan het maken. Want het heeft slechts 3 ingrediënten. Ja, bloem, suiker en fruitcocktail. Je weet wel, die... Ja, fruit uit blikjes met dat soepige sap. Je begint met de bloem. Je gooit die fruitcocktail met sap volledig erdoorheen. Je mixt het. Een kopje suiker erbij. En je gooit het in de oven. Ik ben benieuwd wie van jullie zich eraan durft te wagen. Maar we gaan even tempo omhoog gooien. Hier is Jean-Paul en Dua Lipa met No Lie.

0: Fiona.
1: Ja, en je hoorde Hayley Williams en B.O.B. En ik ken deze fantastische zangeres als de frontvrouw van Paramore. Daar was ik vroeger enorm fan van. Fijn om haar stem weer te horen in een hele andere setting. Heerlijk om nummer mee af te sluiten, ga ik zo vertellen. Want de 2 uur zitten er alweer op. Het is voorbij gevlogen voor mijn gevoel. Maar we gaan nog wel even afsluiten met een knaller. En dan heb ik het over Rutger van Barneveld. Die heeft volgens mij de zomer van zijn leven. Want ja, zwoele zomernachten. Het is eindelijk een hit. Eindelijk heeft hij een hit te pakken. Nou, ik zeg, laten we vooral gaan genieten. En wees lief voor elkaar. En ik zie jullie volgende week.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat Om geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden. En vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koel.
1: Het Mazing Menu.

God in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn voeten, tot zij hem ontvangt, zij.

0: Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet zitten.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuze is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen daar met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu. RTV.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
7: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Show.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Dit is RTV 4.
3: De middag van RTV 4.

Okay, bye.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
5: Yes, dankjewel. Situatie dan op de weg. Je hoorde het net al in het nieuws. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort is de weg in beide richtingen dicht. Dat is tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Op dit moment 3 kilometer file. Komt door de veiligheidsmaatregelen, want de Hardenbergenbrug is daar dicht. Omrijden wordt geadviseerd via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Dan nog flitsers gemeld. Op de A28 tussen Zwolle en Groningen staan ze te flitsen bij tussen afrit Ommen en afrit Nieuw-Leuzen bij 99,7. En ze staan ook nog bij 103,9. Daar staan ze ook nog te flitsen. Daarnaast nog een flitser op de N36. Staat flits bij Stegen bij 33,3.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
5: Leuk dat je erbij bent. Het is de middagshow van RTV 4 Onderweg met Rick. Zometeen Rondé onderweg, maar eerst Starship. Dit is We Build This City.

Rondé en oh my god. En ja, oh my god, we zijn begonnen. Het is de middagshow van RTV 4. Elke werkdag praten Kelvin Punter en ik je bij over het nieuws van de dag. Vandaag mijn beurt, Rick Maliepaard is de naam. Leuk kennis te maken. We hebben normaal iedere vrijdag tussen 2 en 5. Maar nu ook gewoon op maandag en dinsdag tussen 4 en 7 in de onderweg met Rick. In dit geval de middagshow van RTV 4. En kan ik iets voor je betekenen? Laat het dan vooral even weten. Bijvoorbeeld als je wat wil melden of je wil gewoon een plaatje horen. Stuur dan vooral een berichtje via rtv4.nl/app. En dan komt het hier binnen en dan meld ik het gewoon hier op de radio. Zometeen praat ik je even bij over het nieuws van vandaag. Onder andere, nou je zal vast niet ontgaan zijn, de hoge prijs aan de pomp. Hoe dat komt, ik vertel het je zometeen. Na deze van Sia, dit is Klaar.

Elphaville en Forever Young hoorde je bij RTV 4. Ik ga even bijpraten met het nieuws van de dag, mocht je het gemist hebben. De olieprijs is opnieuw flink gestegen door de Amerikaanse aanvallen in Iran. Daardoor varen er nauwelijks olietankers door de straat van Hormuz. En ook tanken is hierdoor flink duurder geworden. De adviesprijs van benzine ligt momenteel al boven de €2,71. En ook diesel die gaat al richting de €2,70, maar nu €2,68. De prijzen die gaan de komende tijd nog wel verder stijgen, is de verwachting. En de CDU die heeft de verkiezing in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt flink verloren. De partij kreeg nog maar 18% van de stemmen. En de radicaal-rechtse AfD werd met bijna 44% de grootste. En de NPO heeft minister Letjes nogmaals gevraagd om de vergunning voor Omroep op Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben. Nadat het commissariaat van de media al had vastgesteld dat er ongeregeld voldaan wordt aan de journalistieke kwaliteitseisen. Dat is niet heel best. Het is RTV 4. Wij houden ons wel aan onze journalistieke kwaliteitseisen. Met zometeen meer.

0: zometeen hier bij NTV4 ga ik weer eens even lekker de muziekdobbel erbij pakken. Ja, dat gaan we vanaf nu ook iedere middag doen. Hoe dat precies zit, je hoort het zometeen naar de headlines van NOS.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter.
2: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De N377 tussen Hasselt en de Lichtmis is vanaf vandaag drie maanden afgesloten door groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en nieuwe fundering. En ook de oversteekplaatsen en bushaltes worden veiliger. Verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel en een deel van het traject wordt de weg ook iets verplaatst. Aan de Baamhoek in Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats naast de woning. De buurtbewoners hoorden lawaai en ontdekten de brand. De brandweer bluste de brand van de auto, maar kon niet voorkomen dat hij volledig uitbrandde. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. En de Oranje Vereniging in Leuzen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren in totaal 3500 kaarten beschikbaar en ook waren ze allemaal uitverkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een groot succes en keren we mogelijk volgend jaar terug. Kijken we naar het weer. Er is een flinke stoot warme lucht van Frankrijk over ons heen geblazen. Het is 27 tot 29 graden. Er verloopt met regelmatig wat zonneschijn en het is ook gewoon lekker droog. Morgenochtend is er dan nog wel ruimte voor de zon, maar vanaf de middag trekken regenachtig weer over onze regio. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. De avondspits is officieel echt begonnen. De zit zijn het belangrijkste voor onze regio. Allereerst de A20 Zwolle Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst is de weg dicht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen, want de Hardenbergenbrug is daar dicht. Je wordt geadviseerd om te rijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En op diezelfde A50 staat er dan een file tussen Arnhem en Zwolle. Tussen Afrit Loenen en Vaassen staat 10 kilometer met 21 minuten. Dan de A37 Duitse grens Hogeveen tussen Oosterhessel en Nieuwlanden 2 kilometer 5 minuten. En 331 Zwolle Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluizen 3 kilometer met 5 minuten. Flitsers zijn nog gemeld op de A20 Zwolle Groningen tussen Afrit Om en Afrit Nieuwleuzen. Staan ze bij 99,7 en op 103,9. En op de N36 bij Stegeren staan ze flitsen bij

te weten. En stiekem hoorde je bij RTV 4. Ja, op vrijdag spelen we het al jaren, de muziekdobbel. Maar vanaf vandaag gaan we het iedere maandag tot en met vrijdag doen rond 16:45. En ik kijk naar de klok, dat is het al bijna. Zometeen de muziekdobbel naar deze nieuwe van Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum bij RTV 4.

0: Roxy Dekker en Bare Minimum hoorde je bij RTV 4.
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: Ik heb hem hier weer naast me liggen. Het is de groene RTV 4 Dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en erbij past een track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. En jij als luisteraar mag er een nieuwe binnen dat genre opzetten. Maar goed, wat staat er allemaal op?
1: 1.
0: Nummer 1, genre rock, alternatief en gitaar, Kensington. En een moment.
1: 2.
0: 2 is voor Jan Smit, het Nederlands product. En verliefd, maar niet op jou.
1: 3.
0: En op 3 staat Miss Montreal en Just a Flirt.
1: 4.
0: En nummer 4 is de genre classic, is Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En 5 is de genre dance, Lost Frequencies and Love To Go.
1: 6.
0: En Killer van Kingfisher is de vrije keuze.
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu ligt het land in het loft van de dobbelsteen. Alleen ik ben zo lekker slim geweest. Hij ligt nog aan de andere kant van de studio. Dus ik ga even een kort streepje trekken. Had ik even kunnen voorbereiden natuurlijk. Maar het is de eerste middagshow, dus het mag ook wel. Even kijken, 3, 2, 1 en we gaan gooien. Hij stuitert hier over de grond heen en hij komt terecht op.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Het is geworden nummer 2. Het is een genre Nederlands product. Op dit moment Jan Smit en verliefd, maar niet op jou. Maar de vraag is, welke moet erop terugkomen? Welke Nederlandse plaat, Nederlandse productplaats... Laat het weten, dat kan via rtv4.nl/app en weet komt hij zo wel op de Muziekdobbel.

0: Jan Smit en Verliefd, maar niet op jou.
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: Stond op nummer 2 in de Muziekdobbel, het genre Nederlands product. Ik kon laten weten wat jij graag in de Muziekdobbel wilde. En Suzanne die luisterde ook mee. En Suzanne zegt, ik was afgelopen weekend in het Bos Theater. En daar was hij ook, namelijk Stef Bos.
3: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
0: En wat een man is dat, hè? Staan we deze dus op nummer 2 in de Muziekdobbel met papa. En wie weet wordt hij morgen wel bij Kelvin gedobbeld. Je weet het nooit, je weet het nooit. Het is Edwin 4, de middagshow met Jugal nu. Dit is Moving to the Sun.

Allison, en je hoorde Is This Love bij RTV 4. Zometeen gaan we bellen met Irene van de Vechten. Die is cultuurmakelaar in de gemeente Dalfsen. En komende zaterdag start daar ook weer het WAK. Week van alle kunsten. Hoe dat precies zit, je hoort het zometeen hier bij RTV 4. En deze van Suzanne Freek op verzoek van Kelvin. Dit is

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Op morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28, Zwolle Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vasthorst. Je hoorde net in nieuws. Nog 48 uur kunnen ze daar niet over een brug heen. De Hardenbergenbrug. Die is dicht. Je wordt omgeleid via de A50 en de A1. In beide richtingen dus. Dus pas daarop. Dan de A37 tussen de Duitse grens en Hoogeveen. Tussen Oosterhessen en Nieuwlanden. 3 kilometer, 8 minuten. En door de omrijden staat er een file op de A50 tussen Arnhem en Zwolle. Tussen Afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. 8 kilometer, 9 minuten. Dan door naar de N35 Zwolle Almelo tussen Heijnoord uit de Raalte. 3 kilometer, 6 minuten vertraging. Dan op de N35 ook, iets verderop. Tussen Nijverdal Oost en Wierdewest. 3 kilometer, 5 minuten. En op de N36 om en Almelo tussen Almelo Noord en Wierde. 4 kilometer met een half uur vertraging. En we zijn niet uitverkocht volgens mij, hè? We zijn niet uitverkocht. Nou, dan gaan we weer snel door met de muziek. En die, dat is wel leuk hoor. Ik heb al een hele leuke plaat voor je klaarstaan.
5: Dit is RTV 4.
6: Onderweg met Rick.
4: En we gaan zometeen nog bellen met cultuurmakelaar Irene van der Vechten over wakdansen. Hoe dat precies zit, je hoort het zometeen naar Rooney, When You're Dead.

The Road to Mandalay. Je hoorde Robbie Williams hier bij RTV 4. Van Rooney en When Did Your Heart Go Missing. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Rick. Mijn naam is Rick. En vanaf vandaag iedere middag tussen maandag tot en donderdag tussen 4 en 7 Onderweg met Rick en Onderweg met Kelvin. Kelvin hoor je normaal gesproken altijd op de donderdag. Maar nu ook op woensdag en donderdag. En mij hoor je op maandag en dinsdag. Zometeen gaan we bellen met Irene van de Vechten. Zij is cultuurmakelaar voor de gemeente Dalfsen. En zij organiseert samen onder andere met de gemeente Dalfsen en allemaal andere partners het WAK. Weken van alle kunsten, moet ik het goed zeggen. Weken, niet week, want het zijn meerdere weken. En dat wordt georganiseerd in Dalfsen. En wat het precies is, je hoort het zometeen. Zometeen Yui 40 onderweg met Where Did I Go Wrong? Maar eerst deze een nieuwe van onze Dedemsvaartse Miss Montreal. Dit is Groot bij RTV 4.

0: UB40 en Where Did I Go Wrong hier bij RTV 4. Daarvoor nog Miss Montreal en Groot. Ja, komende zaterdag dan start het WAK. Weken van alle kunsten. En het is dus niet een week, maar meerdere weken. En aan de telefoon hebben we Irene van der Vechten, cultuurmakelaar van de gemeente Dalfsen. Goedemiddag, Irene.
1: Hallo Rick, het is leuk dat ik in de uitzending mag zijn.
0: Ja toch, heel erg leuk, want is het het derde jaar volgens mij dat het WAK wordt georganiseerd?
1: Nee, de WAK is al vele jaren.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Hoe oud is het al?
1: Nou, ik denk al 15 jaar of zo.
0: Oh,
1: maar
0: je?
1: Ik vind het, ja, met, om er nou een getal aan te hangen weet ik ook niet. Ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Het gaat er gewoon om dat we laten zien wat er allemaal te doen is in de gemeente Dalfsen op het gebied van kunst en cultuur.
0: Want dat is volgens mij ook waar het WAK inderdaad voor. Want het is meer dan alleen de schildervereniging om de hoek, zeg maar.
1: Nee, het is in de breedte van alles. Dus van verhalenverteller die je meeneemt op een bootreisje over de Vecht. En vertelt over verhalen van vroeger en wat hier is gebeurd. Tot aan een leuke workshop. Ontdekken hoe je kunt mozaïeken. Exposities, open repetities. Nou, in de breedte is er van alles te doen.
0: Voor jong en oud ook, hè? Dus niet alleen maar voor de basisschool of de middelbare school leerlingen. Maar ook voor iedereen die daar interesse in heeft dus.
1: Ja, en ook andersom. Want ik heb ook mensen die leuk een muziekinstrument spelen en die hebben zich gemeld bij Weken voor Alle Kunsten. Kan ik ergens optreden om toch eens een keer te proberen hoe het is voor het publiek? Nou, die hebben ook een plekje gekregen in het programma.
0: Kijk, leuk. Want als je in de gemeente Dalfsen woont, dan heb je in ieder geval een mooie flyer in de bus gehad, als het goed is. En daarin staat het hele programma. Staat er, ik zie er inderdaad een wandeling staan met de verhalenverteller Mink de Vries. Ik zie er inderdaad een spijkerjas pimpen aan een workshop voor staan, waar je wel even voor moet aanmelden overigens. Dus er is echt van alles te doen. Er zit weer veel werk in volgens mij, of niet?
1: Ja, nou ja, en het, op voorhand organiseren we dit en vragen we partijen om zich te melden. En dan vind ik het altijd spannend, want dan denk ik, oh, niemand doet mee. En uiteindelijk zie je hoe veelzijdig het is. En krijg ik nog wel berichtjes van, oh, kan ik nog op de folder? En dan zijn mensen gewoon te laat.
0: Ja, precies.
1: Dat vind ik wel leuk om ook te vertellen. Als je nou denkt van, is die Week van Alle Kunsten iets voor mij? Zou je ook dit jaar even kunnen rondkijken om te kijken van, hey, is er iets voor mij? Dan doe ik volgend jaar mee.
0: Ja, precies. Voor alle organisaties die dus dit jaar of te laat zijn of hoe het misschien eigenlijk pas te laat achterkomen wat voor een hele toffe weken dit zijn.
1: Ja, of verenigingen in andere kernen. Ga eens kijken hoe zij dat doen. En dan kan je het volgend jaar in je eigen vereniging organiseren.
0: Ja, precies. En een van de dingen die georganiseerd wordt is een creatieve makersavond. Dat wordt gedaan in Werkplaats SAP in Dalfsen. Wat is dat eigenlijk precies? Wat voor een avond is dat?
1: Ja, binnen Overijssel is Factor actief. En die wil jonge makers die op het punt staan van amateur naar werk maken van je talent. In het zadel helpen met netwerk, kansen, workshops, ook wel subsidies en dat soort dingen. En dat gebeurt vooral in de steden. Maar ja, in de gemeente als Dalfsen zijn ook tal van jongeren die zich ontwikkelen als DJ, proberen mee te doen met audities, op het conservatorium zitten, meedoen met de Popprijs Overijssel, met hun band. Heel erg mooi. Schilderen en een galerie proberen te doen en workshops geven. Nou ja, voor die mensen die toch echt denken van, kan ik de geld verdienen met de kunsten? Ja, daarvoor is Factor een ondersteunende partij. En organiseren we dus vrijdag 25 september een avond waarin we dat veld oproepen om dan te komen. Dus ben je zo iemand die zo'n hobby heeft, die eigenlijk een beetje uit de kluiteren gewassen hobby, zeg maar. Dat je denkt, ik wil wel wat meer, dan moet je erbij zijn.
0: Ja, precies. En dat is dus voor jonge makers tot ongeveer, dat zal zijn een leeftijdje 30 of zo ongeveer, zoiets?
1: Ja, maar dat betekent niet dat iemand die nu ontdekt van ik wil toch aan de slag met mijn talent en ik ben 40, dat die niet mag komen, zeg maar.
0: Nee, precies.
1: Maar het is wel zo dat Factor werkt ook echt met veel jonge mensen. Hè? Dus 16 plus tot 30, zeg maar. Dus daar is het voor. Maar als je denkt van ja, ik ben net iets ouder, bel mij dan vooral. Want ik kan je wellicht adviseren om te komen. Of misschien is er iets anders mogelijk in onze gemeente.
0: Ja, precies. En het telefoonnummer van jou staat ook in in de folder die daar die huis aan huis is gegaan. In de gemeente Dalfsen. Dus laat ik zo zeggen, ga er ook vooral heen. Ben je in ieder geval een jongere die creatief bezig is op wat voor vlak dan ook. Ja, meld je ervoor aan als je er wat meer mee wil dan alleen de hobby die je er nu van hebt, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou ja, en denk je, ik heb die folder niet. Op de website Wakdalfsen vind je ook de informatie. En wil je de folder wel, in het gemeentehuis kan je er een afhalen. En in alle cultuurhuizen zijn ze ook te vinden. Dus dan kan je zo een meenemen.
0: Nou, ja, top, top. En wat vind je zelf het leukste? Er is van alles leuks natuurlijk. Maar wat zou je zelf nog... Wat viel je zelf op?
1: Ik heb me opgegeven voor een avondje Dalfsen zingt hazes.
0: Oké.
1: Ja, dus dan ga ik in het Theater de Stoomfabriek ga ik meerstemmig zingen met Anna Hoekstra. Dat is een van de Bluebeds. En die leert dan leef je in de avond twee nummers meerstemmig te zingen.
0: Dat is wel heel tof.
1: En het thema is André Hazes. Dus Hazes is de basis.
0: Ja, precies.
1: Ik doe mee.
0: Oh, wat leuk,
1: dus,
0: wat leuk.
1: Ja, dus er is van alles te doen. En ook even naar het Museum de Paltorf bijvoorbeeld in Leuzen. Ja, vooral zaterdag is daar van alles te doen. Proef Dalfsen gaat dit jaar richting Leuzen. En allerlei bedrijven en culturele partijen hebben hun deuren opengesteld. Er is een fietstocht. Je kan in een bus stappen die je van locatie naar locatie brengt. Met een treintje bellen kan je opstappen. Dus het is echt een dag om erop uit te trekken. Zeg maar.
0: Ja, precies. Dat is komende zaterdag in het Proef Dalfsen. In ieder geval ook in Nieuw-Leuzen wordt er van alles gedaan. Allerlei organisaties alles zitten daar de deuren open. Ook in Dalfsen gebeurt er van alles. Allemaal bedrijven die daar hun deuren opengooien.
1: Dus, heel bijzonder, gemeente Dalfsen bestaat 25 jaar. Hè? Dat we een gemeente zijn. Nieuw-Leuzen is als laatste erbij gekomen. En dat is 25 jaar geleden. En komende zaterdag is ook open huis bij het gemeentehuis. En is van alles te proeven. En volgens mij selfie met de burgemeester. En je kan het allemaal beleven.
0: Ook op plekken komen waar je normaal gesproken nooit komt in het gemeentehuis.
1: Ja,
0: dat zag ik ook voorbij komen. Ik dacht, dat is ook heel erg interessant.
1: Ja, dat is zeker interessant om op pad te gaan.
0: Kijk, helemaal leuk. Irene, mag ik je bedanken. En in ieder geval voor alle informatie kan je dus naar wakdalfsen.nl. Of haal de folder op bij het gemeentehuis in Dalfsen of een van de cultuurhuizen bij jou om de hoek.
1: Ja, precies. Nou, Rick, bedankt.
0: Jij ook bedankt.
1: En succes met je programma.
0: Helemaal goed, komt helemaal goed. En jij succes de komende weken.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Irene van der Vechten was dat. Cultuurcoach van de gemeente Dalfsen over de weken van alle kunsten. Wat komende zaterdag op het punt staat van beginnen. Dit zijn Joan Jett en de Black Hearts.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 rijden bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Aan de Baamhoek in Vroomshoop is er vannacht een auto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners hoorden lawaai en ontdekten de brand. De brandweer bewuste de auto, maar kon niet voorkomen dat hij volledig uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, de politie doet onderzoek. De Tattoo Hardenberg keert op zaterdag 19 september terug naar Sportpark Kuusebrink. De gratis muziekevenement begint om 8 uur en duurt een anderhalf uur. Volgen verschillende muziekkorpsen doen mee, waaronder twee wereldkampioenen. Het nieuwe bestuur wil het evenement verder uitbouwen en denkt in de toekomst staan onder andere een straatparade. Een N377 tussen Hasselt en de Lichtmis is er vanaf vandaag drie maanden afgesloten voor groot onderhoud. Zo wordt een deel van het traject verplaatst en komen er nieuw asfalt en funderingen. Ook worden overzeesplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet nu tijdelijk omrijden via Zwolle of via Meppel. Het is een warme lucht wat uit Frankrijk deze kant op komt. Het is 27 tot 29 graden vandaag. Het is volop zonneschijn en het is verder droog. Morgenochtend is er nog wel wat ruimte voor de zon, maar vanaf de middag komt de regen onze regio in en dan wordt het 18 tot 21 graden morgen. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28, je hoorde het net al in het nieuws, tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de weg dicht. Dat komt door verkeersmaatregelen. De Hardenbergenbrug is daar instabiel. Omrijden wordt aangeraden via de A50 en A1 als je richting Amersfoort moet vanuit Zwolle. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Zwolle-Noord en afrit Nieuw-Leusen staat 7 kilometer en 7 minuten vertraging. A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West 3 kilometer 9 minuten vertraging. A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen tussen Oosterhessel en Nieuwlanden 3 kilometer 9 minuten vertraging. Dan komen we uit op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer 6 minuten. Iets verderop tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West nog eens 7 minuten met 4 kilometer vertraging. N36 dan tussen Almelo en Ommen tussen aansluiting met de A35 in Friezenveen. Daar is het 9 kilometer met 5 minuten.

Jess Glynn, Hold My Hand. Ja, je kent hem allemaal nog steeds van het dingetje van Jet 2 Holiday. Hey, ken je dat gevoel dat je na een ochtend hebben gestapt die avond ervoor en dan net iets te veel verteld hebt? Dat je na die paar drankjes te veel je hart toch iets meer op de tong ligt en achteraf eigenlijk niet helemaal blij bent met wat je hebt gezegd? De zogenoemde hangxiety. Ja, de nieuwe track van Vrouwtje, die afgelopen vrijdag is uitgekomen, heet Geen Rem en omschrijft perfect dat gevoel. De track heet Geen Rem en hoor je nu als nieuwe muziek bij RTV 4.

0: and Choosing Texas.
1: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
0: Bij RTV 4, bij Onderweg met Rick. Ja, op 25 augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En het Nationaal Grammofoon Museum in Nieuw-Leuzen die eert de overleden zangeres. Dat doen ze op een hele bijzondere manier. Namelijk door LP's en singles van de Amerikaanse countryzangeres te laten zien. En de muziek wordt ook tijdens rondleidingen gedraaid. En dus als je naar het Nationaal Grammofoon Museum in Nieuw-Leuzen gaat en je krijgt de rondleiding, misschien dat je deze nog wel op de achtergrond hoort. Dolly Parton, 9 to 5.

Sam Fender, Olivia Dean en You'd Rain Me In. Zometeen is het tijd voor de vier van vandaag. Na het nieuws van 6 uur. De vier populairste tracks van dit moment. Je hoort ze zometeen bij RTV 4. Maar voor het nieuws van 6 uur heb ik nog deze voor je. Van Radical Face. Dit is Welcome Home.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, Ismaël, dankjewel. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. A28, Amersfoort-Zwolle. Je hoorde het net al in het nieuws. Daar is door veiligheidsmaatregelen de weg dicht. Namelijk de Hardenbergenbrug. Die is daar uit dienst genomen. Op dit moment moet je dan omrijden als je in ieder geval naar Amersfoort wil. Via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Verder geen files, dus avondspits is er redelijk op zijn einde. Wel nog een flitser. Gemeld op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen afrit Omma en afrit Nieuw-Leuzen bij 99.7 en bij 103.8.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
4: Het is tijd voor de 4 van vandaag. De 4 beste tracks van dit moment. En laten we beginnen dan met de nummer 4. Die is in handen van Bruno Mars. Dit is On My Soul.
0: RTV 4.

0: Noord op nummer 4, Bruno Mars en On My Soul. Ja, iedere werkdag na het nieuws van 4 uur hebben wij de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Net als Bruno Mars, On My Soul. En ik moet zeggen, hij gaat best wel lekker. Ja, hij heeft hele nieuwe tracks uitgebracht. Waaronder dus deze, maar ook Risk It All. Nothing I won't do. I'd risk it all for you. Lekker is het toch, echt goede muziek dat hij weer maakt. Bruno Mars, Risk It All, hoor je op nummer 4 in de RTV4, 4 van vandaag. Luister naar RTV4, de site van de nummer 3, in handen van Teddy Swims nu. Dit is Mr. Know It All.
1: 3.

Volgens mij kunnen we wel stellen dat dit de zomerhit van 2026 is geworden. Ik heb het over de Bauza Magnetic. Hoorde je in de RTV 4, de 4 van vandaag, op nummer 2. Het zijn voor de nummer 1 van vandaag. Ja, het WK is al een tijdje achter ons. Maar de track van Shakira samen met Burna Boy gaat al steeds als een malle. Daarom echt verdiend op nummer 1 in de RTV 4, dag top 4.

Spinnerboard, Shakira en je hoorde Die Die. Was de nummer 1 van de 4 van vandaag. En morgen rond 6 weer een hele nieuwe 4 van vandaag. Maar dan bij Kelvin. Zet de muziek van Yes nu. Dit is Owner of a Lonely Heart.

Adam Lambert hoorde je bij RTV 4 en Ghost Town. My heart is a ghost town. En daarvoor hoorde je nog Yes and Owner of a Lonely Heart. Dit is RTV 4, waar je luistert. Zometeen hoor je hier weer de headlines van NOS en ook het stringnieuws is onderweg. Eerst heb ik deze voor je van Def Leppard en Animal. Hier bij Onderweg met Rick.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De Tap voor Hardenberg keert op zaterdag 19 september terug naar Sportpark Kruisebrink. Het gratis muziekfestival begint om 8 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Verschillende muziekkorpsen doen mee, waaronder 2 wereldkampioenen. Het nieuwe bestuur wil het evenement verder uitbouwen en denkt ook in de toekomst aan een straatparade. En de Oranje Vereniging Nieuw-Leuzen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, oldtimer, tocht en autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren 3500 kaarten beschikbaar en ook verkocht. De nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren ook een succes. Mogelijk keren deze volgend jaar weer terug. En aan een Baamhoek in Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners hoorden lawaai en ontdekten de brand. De brandweer bluste de auto, maar kon niet voorkomen dat deze volledig uitbrandde. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. De politie doet alsnog onderzoek. Kijken we naar het weer. Er is een flinke stoot warme lucht uit Frankrijk deze kant op geblazen. Het is vanmiddag nog vanavond ook nog zo'n 25 graden. Dus volop zonneschijn en blijft verder droog. Morgen is er ook nog in de ochtend ruimte voor de zon. Maar vanaf de middag komt de regenachtige weer onze regio in. En dan is het ongeveer 18 tot 21 graden morgen.

Jamiroquai Hoodie hier bij RTV 4, de Fonosophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ik heb jouw hulp even nodig. Of in ieder geval, waar kan ik jouw hulp mee geven, muzikaal gezien? Laat het vooral weten via rtv4.nl/app. Want dan draai ik zometeen jouw favoriete plaat hier bij RTV 4.

RTV4 en Little Lies. Ik kreeg een berichtje binnen van Bente via rtv4.nl/app. Die vroeg of ik de Radicals wilde draaien met You Get What You Give. Ze zijn druk bezig met het avondeten te maken. Het is al bijzonder laat. Ik heb eigenlijk al geen zin meer om alles straks af te wassen. Maar wel even avondeten maken. En met de muziek van RTV4 doet het altijd goed. Dan bij deze voor jou hier op de radio bij RTV4.

The New Radicals and You Get What You Give op verzoek van Bente. Het zit alweer bijna op de eerste middagshow onderweg met Rick hier op de maandag. Maar goed, wees niet getreurd. Zometeen gaat RTV 4 gewoon verder. De avondshow met Jari hoor je zometeen. Met in onder andere de albumstrijd. Dan gaan we twee hele toffe albums op elkaar strijden. En vandaag is het in handen van Linkin Park. Album 1 is waar deze op staat. The Untitled, In The End. Of ga je toch voor album 2? Somewhere I Belong staat op album 2. Maar goed, de vraag is alleen welke van de twee je kan stemmen op de Instagram van Jari. @JariDeJonge. Ga daar vooral vast heen. En wie weet komt je favoriete album wel vanavond hier in de avondshow voorbij. Ik wens je er veel plezier mee. En ik laat je achter met de Steve Miller Band.

0: AB+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jari.
6: Ja, onder andere Clean Bandit, Michael Jackson, Soft Cell, The Moody Blues en Alan Clark. Het wordt weer een heel fijn avondshowtje. Welkom!

was de man van Dancing with Tears in My Eyes van Ultra Fox. Maar hij wilde het graag ook solo proberen. Hij werkte met Phil Lynott onder andere. Maakte daar al een hele fijne New Wave plaat mee. En in 1985 was dan zijn solo debuut uit. Het album The Gift. En daarop stond deze grote New Wave hit If I Was. September 1985. Een nummer 1 hit in Engeland en ook in Ierland. Hij koos bewust deze als eerste solo single. Om meteen te laten horen dat hij ook buiten Ultra Fox zijn eigen koers kon varen. Welkom, welkom. Het is de maandagavondshow van RTV 4. Mijn naam is Jari de Jonge en ik neem je de komende 2 uur mee naar het einde van deze dag. Later dit uur gaan we natuurlijk ook weer een hele fijne live plaat draaien. Die aangevraagd kan zijn door jou. Doe dat via rtv4.nl/app of stuur mij even een DM'tje op @dezekeerjari. We nemen het muzieknieuws dit programma nog eventjes weer door. Kijken wat er allemaal is gebeurd in binnen- en buitenland op muzieknieuwsfeit. En ja, volgens mij is er ook weer een doorgeefvraag aan mij gegeven afgelopen vrijdag. Dus we gaan eens even kijken wat dat voor mooie vraag is. Verder nog muziek van Justin Timberlake, Michael Jackson, Soft Cell, Torch komt eraan. En ook de Moody Blues, die heb ik mee op vinyl. Eerst Clean Bandit, David Guetta en Anne-Marie. Alle drie samen in één fantastische plaat. En die heet Cry Baby.

bent bij RTV 4 in de avondshow. En 3, 2, 1. Het is tijd voor de doorgeefvraag. Iedere avond hoor je hier op de donderdag na een avondshow. En omdat wij dus op de donderdag geen avondshow hebben, hebben we besloten om de mannen van Thank God It's Friday tussen 5 en 7 er ook mee in te betrekken. En wat we dan doen is eigenlijk gewoon heel simpel. We geven iedere keer een vraag aan elkaar door. Dus ik krijg dus op de vrijdag een vraag van de mannen van de vrijdag. Ik geef hem weer door aan de dinsdag met Jos. Jos die geeft hem weer door aan de woensdag aan Erik en Astrid. En zo gaat dat rondje iedere keer weer op en neer. En steeds weer hetzelfde af. En ik heb er ook weer eentje gekregen van de mannen van de vrijdagavond van Thank God It's Friday. Het lekkerste programma om je weekend goed mee in te gaan. En dat is echt wel een hele leuke hoor. En ik ga hem ook meteen zo meteen aan jullie stellen. Maar ik ga hem eerst even voorlezen. Als je vandaag, en dan specifiek vandaag, maar het mag gewoon ook in het algemeen wezen denk ik, één ding gratis mocht krijgen, wat zou je dan kiezen? Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, ik denk... Ik heb er al even over nagedacht toen ik de vraag zou liggen dat dat een vrij simpel antwoord is. En dat is uiteraard een huis. Ja, ik ben 20. Ik ben langzaam wel op zo'n leeftijd dat je wel een beetje toe bent aan een eigen plekje. Maar ja, we weten allemaal dat de prijzen van huizen er niet om liegen. Het kost allemaal heel veel centjes. En die centjes die heb ik gewoon simpelweg nog niet. Dus zodoende woon ik nog lekker bij mijn ouders. Wat ontzettend gezellig is. Maar ik ben wel toe aan een eigen plekje. Dus ik zou persoonlijk zeggen... een huis. Ja, één ding gratis. Huizen zijn... mokerduur. Ik zou gewoon zeggen een huis. De grote vraag is, wat zou jij kiezen als jij één ding gratis mocht krijgen? Wees lekker creatief en stuur het even door via rtv4.nl/app. Dan ben ik heel erg benieuwd waar jij mee aan komt zetten. Softcell en Torch is onderweg naar Michael Jackson en Justin Timberlake. Dit

Je kent ze misschien van Tainted Love. Echt een gigantische jaren 80 klapper. Maar ze hadden meer liedjes hoor. Het duo Soft Cell en Torch in de avondshow van RTV 4. Ja, ik mag graag altijd naar kringloopwinkeltjes gaan. En dan spit ik eigenlijk meteen altijd door de platenbakken. Wij hebben in mijn eigen assen ook een mooie tweedehandswinkel. En dan ga ik eens in de zoveel tijd even heen. En dan ga ik door die bakjes met van die 7-inch singeltjes. Kijken of er nog wat leuke liedjes tussen liggen die ik mee kan nemen. Maar ik ga ook altijd door de grotere bakken. En daar liggen dus de grote 12-inches in. Dat zijn echt die grote LP's. En dan neem ik altijd voor een eurotje of 30 weer mee. En dan is het altijd weer een verrassing hoe die platen eruit zien. Want ja, het zijn tweedehands platen. En ik had eerder deze week de plaat van Queen ook meegenomen. Het album waar dus, Tie Your Mother Down op stond. Somebody to Love stond er ook op. Waanzinnig album. En wat gebeurde er nou? De plaat was helemaal gebogen. Ja, ik kon hem niet volledig afspelen, want de eerste twee liedjes of zo, ja, dat was echt dramatisch. En eigenlijk een beetje hetzelfde is er met deze plaat, want deze komt dus ook van dat stapeltje die ik heb meegenomen. Een greatest hits van The Moody Blues. De band van Justin Hayward. Die had in de jaren 60 en jaren 70 echt heel veel hits. Go Now, Boulevard de la Madeleine, Nights in White Satin, Tuesday Afternoon, Ride My Seahawk. Nou, ze staan er allemaal op Question uiteraard. Alleen, ja, ik weet dus niet hoe deze plaat is, want ik heb hem nog niet zelf op de speler gehad. De kans is dus aanwezig dat hij gaat overslaan. De kans is aanwezig dat er misschien een krasje op zit. Maar dat maakt vinyl eigenlijk ook wel lekker charmant, hè? Dus we gaan het gewoon samen bekijken. Wij, de avondshowgroep, de maandagavondshowgroep. En dan hopen we gewoon met z'n allen dat het eigenlijk best wel meevalt. En dat hij gewoon in één keer goed afspeelt. Een van die mooiste liedjes van de Moody Blues, als je het mij vraagt, heb ik meegenomen vanaf vinyl. En het album sluit ook af met deze platen. Nou, dan ben je echt helemaal, heb je die hele catalogus van de Moody Blues al gehad. En dan sluit je af met deze. Had to Fall in Love, gedraaid vanaf vinyl.

0: Nou, volgens mij, los van een charmant kraakje wat bij een videoplaat hoort, was hij volledig goed. Vanaf vinyl gedraaid, het prachtige Head to Fall in Love van de Moody Blues in de avondshow van RTV 4. Maakt het 7:30 bijna. Tijd voor het laatste streeknieuws.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Ja, de Oranje Vereniging Nieuw-Leusden die kijkt terug op een geslaagde feestweek. 6 dagen lang waren activiteiten zoals de Oranje Loop, cabaret, darten, een oldtimer show, feestavonden en ook een kermis. Het hoogtepunt was zaterdag, de traditionele autorodeo, waarvoor publieksplaatsen al snel waren uitverkocht. Onder zonnige omstandigheden zorgden de deelnemers voor het bekende spektakel. Dankzij de strakke organisatie en het inzet van de vrijwilligers verliep de rodeo volledig veilig. Vrijdagavond waren de rodeo-auto's al te bewonderen tijdens het Concours de la Gance. Inwoners en organisaties in Overijssel kunnen vanaf 5 oktober subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven. Per project is 1000 tot 3500 euro beschikbaar. De regeling is bedoeld voor plannen die de leefbaarheid en betrokkenheid in dorpen en buurten vergroten. Zoals buurtmoestuinen, ontmoetingsactiviteiten, vrijwilligersvervoer en lokale erfgoedprojecten. Aanvragen dat kan van 5 oktober om 9 uur. Vanwege het beperkte budget wordt geadviseerd de aanvraag op tijd in te dienen. Het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusden heeft een eerbetoon ingericht voor countryzangeres Dolly Parton. In de raadzaal zijn LP's en singles uit de museumcollectie te zien. Parton die overleed op 25 augustus van dit jaar op 80-jarige leeftijd. Ze groeide uit tot een wereldster met hitten als Jolene, 925, eerder vandaag nog gehoord, en I Will Always Love You. Ook was ze actrice en oprichter van themapark Dollywood. Het museum heeft meerdere albumhoezen van Parton in de collectie en laat tijdens rondleidingen regelmatig ook haar muziek horen. Het weer dan, vanavond droog met bewolking daarbij. Het wordt ongeveer 18 graden. Vannacht kan een enkele bui vallen en daalt de temperatuur naar zo'n 15 tot 17 graden. Morgen wederom bewolkt en er zijn veel perioden met regen. Ongeveer 17 tot 20 graden daarbij. Ook een matige zuidwestenwind, dus denk erom als je op de fiets springt. De rest van de dagen ja, hetzelfde weerbeeld een beetje. Overwegend wel droog, her en der wel een beetje zon. Of af en toe een buitje. Nou ja, het is lekker wisselvallig en dat hoort ook bij de tijd van het jaar.
1: Ja.

De Purple Disco Machine samen met Ilar Dopamine. En daarvoor nog gedraaid Blow Me Away. Lekker hoor, van Alan Clark. Ja, een bijzondere mijlpaal wordt er volgende week aangetikt. Het album Continuum van John Mayer, dat viert dan zijn 20-jarig jubileum. 12 september van 2006 kwam zijn derde studioalbum uit. En daar liet Mayer meteen zien dat hij helemaal in de inspiratie zat. Waarvan hij heel veel heeft meegekregen in zijn jeugd. Blues, soul, pop en natuurlijk zijn grote liefde de gitaar. En samen met drummer Steve Jordan en bassist Pino Balladino gaf hij zijn muziek echt een veel rauwer, een warmer geluid. En ook een beetje wat soulvoller her en der. En ja, die songs die op dat album staan, die zijn inmiddels gewoon echte klassiekers. En het is bijna gewoon een greatest hits album. Waiting on a Wheel to Change, Gravity, Slow Dancing in a Burning Room, Stop This Train. Het zijn allemaal nummers die ook na 20 jaar nog steeds overal opduiken. En door talloze muzikanten als inspiratie worden genoemd. Het werd bovendien ook bekroond met 2 Grammy Awards, het album Continuum. En het groeide uit op misschien wel het album waar John Mayer het meest mee werd geassocieerd. En tevens ook een van de grootste albums van de Zeros. Hè? Ja, hij heeft echt superveel op zijn naam staan. 20 jaar later klinkt de muziek nog steeds even lekker. En ik heb een hele fijne albumparel van het album Continuum meegenomen. Deze had ik al lang niet meer gehoord en ik denk, dan pakken we die ter gelegenheid erbij. Dit is Vultures, John Mayer.

0: Ja, dit zijn van die platen, die moet je even volledig helemaal uitdraaien. Dus bij deze ook gedaan, John Mayer en Vultures in de avondshow. En dat had alles te maken met het feit dat het album Continuum, waar deze fantastische single op staat, alweer 20 jaar mag worden. Heel erg fijn. 7:15 is het bijna. Het is tijd voor...
1: Life is leuker.
0: Ja! Terugkomend item in de avondshow van RTV 4. Tenminste, op de maandagavond dan. Is Life is leuker. Waarin ik jouw favoriete live verzoekje misschien wel ga draaien. En ik heb er meerdere weer binnengekregen. Ja, ik krijg echt iedere keer nog weer nieuwe dingen binnen. En ik noteer ze ook allemaal. Maar ja, de grote vraag is, wanneer kan ik ze dan draaien? Ja, dat is lastig. Ik ben echt... Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik voor de komende paar weken weer helemaal vol zit met verzoekjes. Het is echt sinds ik dit item ben begonnen in de avondshow, loopt het gewoon vol met allemaal leuke verzoekjes. Via rtv4.nl/app. Maar natuurlijk ook via mijn Instagram. @DezeKiari krijg ik echt regelmatig gewoon van die leuke berichtjes binnen als het gaat om live muziek, dat ze bij een concert zijn geweest en heel graag nog even terug willen naar dat moment, dus daarom dat liedje graag willen horen. Nou, het is echt superleuk om het allemaal te lezen en te zien en blijf dat vooral ook doen, want hij komt uiteraard wel voorbij. Vanavond heb ik er eentje uitgepikt van Manoah. Die had eigenlijk ook meteen een soort geheugensteuntje doorgestuurd bij zijn berichtje. Want hij stuurde door voor zijn favoriete liveplaat een plaat van Queen tijdens Live Aid in 1985. Want Freddie die zou afgelopen zaterdag 80 zijn geworden. Ja, en hij vertelt erbij juist die Live Aid show, die geldt nog steeds als een van de meest legendarische optredens uit de rockgeschiedenis. En in ruim 20 minuten wist Queen Wembley volledig naar zijn eigen hand te zetten. En midden in die set zat natuurlijk ook deze fantastische knaller. Nou, als je zo'n motivatie erbij hebt bij jouw favoriete live plaat, ja, dan ben ik eigenlijk meteen verkocht. En dan ga ik hem lekker draaien voor je. In de avondshow. Even wat gas erop. Even wat gitaren laten horen. Met dat fantastische Live Aid optreden van Queen. Aangevraagd door Manoah is dit Hammer to Fall. Yeah.

waren de mannen van BTS en Coldplay al naar huis. Maar ze moesten het liedje nog wel eventjes opvullen. Ze moeten natuurlijk wel even die 3 minuut 45 halen. Maar ja, hoe ga je dat doen? Nou, door een beetje muzikaal afgalmen. En dat doen ze op deze manier. Het was Coldplay samen met BTS in de maandagavondshow van RTV 4. Waar ik zo meteen de albumstrijd weer ga spelen. Hij was al een beetje weggegeven door kerstverse middag-DJ Rick Maliepaard. Die had al verklapt dat het Linkin Park was. Maar ja, welke twee albums? Ja, dat hou ik nog even geheim. Blijf daarvoor lekker luisteren. Voor de rest zometeen nog muziek van Bruno Mars en ook The Simple Minds. Die staan voor je klaar. Nou, ik weet het wel. Ik zal blijven luisteren hoor. Ik spreek je zo na het nieuws van 8 uur. En dit is...

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
4: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
3: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
5: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
3: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: De avondshow met Jari.

0: Bruno Mars en 24K Magic in de avondshow van RTV 4. Tweede uurtje van de maandagavond editie. Fijn dat ik je vriend mag zijn op de radio. En fijn dat ik met jou deze maandagavond mag doornemen. Gezellig de dag afsluiten, dat is het een beetje. In het meest bourgondische avondprogramma van RTV 4. Met zometeen het laatste muzieknieuws. Even kijken wat er allemaal aan de hand is. Omtrent het muzieknieuws in Nederland, maar ook daarbuiten. Ja, Bruno Mars, 24K Magic, in 2016 verschenen. En het album leverde grote hits op van bijvoorbeeld That's What I Like. En ook Finesse. En het won maar liefst 6 Grammys, waaronder ook Album of the Year. En ja, er zit een soort robotachtige stem in, hè. Het klinkt een beetje als een vocoder als je wel een beetje in de muziek zit. Maar het is toch echt die befaamde Talkbox. Bruno die schakelde daarvoor Brian Mr. Talkbox in. Mr. Talkbox Chambers, zo werd hij ook wel genoemd. Een specialist in dat instrument. Via een slangetje wordt dan het geluid van een synthesizer naar de mond geleid. Waardoor je met je mond de klank kunt vormen. En Bruno die vond dat geluid eigenlijk zo goed dat hij juist dat instrument wou gebruiken voor de opening en de titeltrack van de plaat 24K Magic. Hey, luister je vaker naar de avondshow op de maandagavond? Dan weet je dat wij ook altijd een albumstrijd spelen. En daar is het gewoon weer hartstikke tijd voor.
1: De albumstrijd.
0: Ja, iedere maandagavond zet ik in de avondshow een artiest of band in de muzikale boxring. 2 albums van 1 specifieke artiest of band. En aan jou dan de schone taak om te bepalen welk album het winnende album gaat worden. En van welk album ik dus 2 liedjes ga draaien. Vanavond is de artiest Linkin Park. En echt 2 pronkstukken van Linkin Park uitgekozen. Het album Hybrid Theory uit 2000. En ook het album Meteora, 3 jaar later de opvolger van Hybrid Theory, kwam uit 2003. En ga je dus voor dat eerste album Hybrid Theory, dan hoor je sowieso deze knaller. In the end was toch wel de grote kennismaking met deze band. En stond dus ook op het debuutalbum Hybrid Theory. Dat is niet de enige die je hoort, want je hoort dus ook One Step Closer. Ja, wilde gitaren. En dat geldt ook voor de tweede album. Meteora, de opvolger van Hybrid Theory. En dan hoor je ook wel 2 parels, hoor. Breaking the Habit, ga je horen.

En als tweede van het album hoor je Somewhere I Belong. Stemmen, dat kan via de app van RTV4. Doe dat via de site rtv4.nl/app. Of ga even naar mijn Instagram, @dezekeerjari. Daar staat een polletje in mijn stories. En dan kun je dus jouw favoriete album van Linkin Park aanklikken. En ja, de winnaar, die hoor je later vanavond in de album, in het programma. I could be the twist. Het is wel eens beter gegaan, Jari. The

In oktober verschijnt het nieuwe studioalbum van Nothing But Thieves. Stray Dogs gaat dat heten. En dat gaan ze vieren, want ze komen volgend jaar ook weer naar de Ziggo Dome. Op 15 en 16 januari staat Nothing But Thieves weer op Nederlandse podia. Nou, dat wordt ongetwijfeld weer één groot rock'n'roll feestje. En deze, die Sorry, die gaan ze ongetwijfeld ook doen. Dat kan niet anders. Ja, dat als ze die niet gaan doen, dan zou ik bijna als fan zijnde of als concertganger daar bij dat concert mijn geld willen terugvragen. Ja, echt waar. Ja, dat heb ik gezegd. Ik zou dat echt gewoon doen dan hoor. Als ze Sorry niet gaan doen, een van hun allergrootste hits, een van hun allereerste hits ook, ja, dan zou ik gewoon mijn geld terugvragen. Daarvoor nog gedraaid in de avondshow Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Hey, het gewone nieuws, dat is niet altijd even vrolijk. Maar gelukkig hebben we daar wel de muziek. Ik ben jouw begeleider bij het laatste muzieknieuws. En ik praat je in een paar minuten weer helemaal bij. Het is tijd in de avondshow voor het laatste muzieknieuws. 10 Nederlandse muziekschrijvers die worden opgenomen in de nieuwe Songwriters Wall of Fame. Dat is vandaag bekend geworden. Onder andere Herman van Veen, Ramses Shaffy, Belinda Muldijk, Frank Boeien en John Eubank. Die krijgen een plek in de eregalerij van Museum Beeld en Geluid. De eerste schrijvers die worden op 14 september gehuldigd tijdens een feestelijke show in Hilversum. Ramses Shaffy, die in 2009 overleed, die wordt postuum geëerd. De Wall of Fame die is bedoeld als Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse Songwriters Hall of Fame. En krijgt eind dit jaar ook een vaste plek in Hilversum. En het is de afgelopen dagen veel over haar gegaan. Roxy Dekker. Zij komt volgend jaar naar de Johan Cruijff Arena. De zangeres die maakte dat bekend op haar Instagram. 24 april van volgend jaar dan gaat ze een groot concert geven in het Amsterdamse stadion. Een bijzonder moment, want optreden in de arena is voor veel Nederlandse artiesten een flinke mijlpaal. En zij krijgt het in, nou ja, een pak en beet, een kleine 3 jaar tijd gewoon voor elkaar. Afgelopen weekend stond Dekker nog 3 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. En ze bracht onlangs ook haar tweede studioalbum Superstar uit. Ja, zij gaat mega hard. Dat is echt bizar. Ik heb alleen maar respect voor haar, ook al vind ik het zelf helemaal niks. En over die Ziggo Dome gesproken, de Simple Minds die komt volgend jaar met een nieuw album. En ze gaan daarmee ook weer op wereldtournee. Nieuwe album Sacrosanct verschijnt op 29 januari van volgend jaar. De Schotse band die staat op 30 april in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met Level 42 in het voorprogramma. Wauw, 2 klappers voor de prijs van 1. De eerste single van het album Beginner Boys is inmiddels verschenen. Simple Minds die werd eind jaren 70 opgericht en scoorde grote hits met onder meer Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, The Belfast Child, ook nog een enorme klapper van ze. De kaartverkoop die begint aanstaande vrijdag om 10:30. Ja, en ik wil niet heel vervelend doen, maar ik ben daarbij denk ik hoor. Ik ga die kaartjes regelen. Ik bedoel maar, Level 42 en de Simple Minds in 1 avond. Ja, mij heb je. Ik heb het album even meegenomen vanaf vinyl, het album waar deze single vanaf kwam. Het zijn de Simple Minds en Sanctify Yourself in de avondshow.

0: Nieuwe muziek in de maandagavondshow. Marshmello en Cameron Whitcomb die slaan de handen ineen. De nieuwe single die heet Hallo. Ja, nee, niet Hallo. Ja, op zijn Engels dan Hallo. Oké, je snapt het. FM, we zijn nog steeds bezig met het stemmen op de albumstrijd. Dat kan nog een klein kwartiertje. En dan gaan we de uitslag draaien. Van welk album van Linkin Park wil jij zo meteen 2 liedjes horen? Nou, Marjolein die stuurt een audio-appje via de app van RTV4. RTV4.nl/app. Dan kun je dus ook op het microfoontje klikken, want het is gewoon WhatsApp. En dan kun je even inspreken. En die kan volgens mij niet helemaal kiezen.
1: Zeg, Jari, oude radiovriend van me. Leuk en aardig dat jij ons laat kiezen op je Instagram tussen 2 albums van Linkin Park. Ik ben het hier volstrekt mee oneens. Ik vind dat je alles moet draaien. Ja, moet gewoon.
0: Ik weet niet of ik dat kan doen. Ik weet niet of ik 2 albums in 1 keer kan draaien. Nou ja, de keuze die gaat in ieder geval wel uit tussen 2 fantastische albums. Het debuutalbum, dan hoor je sowieso van Harbour Terry In The End. En dat is niet de enige die je hoort, want je hoort ook van datzelfde album One Step Closer. Dit album neemt het op tegen de opvolger Meteora uit 2003. En dan ga je deze 2 liedjes horen.

lekker. En je hoort ook Somewhere I Belong. Ik ben het wel een beetje met Marjolein eens hoor. Het stemmen is wel een beetje Kill Your Darlings. Nou ja, je kunt nog voor je favoriete album kiezen. Laat het weten via mijn polletje op Instagram. Kun je even opstemmen. Of rtv4.nl/app. Dan hoor je de uitslag later vanavond in de albumshow. Ja, in de fantastische albumshow. Ja, nou ja. Material Lover.

0: Heb je hem al gezien? The Devil Wears Prada 2. Nou, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn, want ik heb de film zelf ook nog niet gezien. Wat ik wel weet is dat de soundtrack erg fijn is, want deze Material Lover van Shanna Spyro, die kwam dus uit die film.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Ja, het is 8:30 geweest, tijd voor het laatste streeknieuws. De Oranje Vereniging Nieuw-Leuzen die kijkt terug op een geslaagde feestweek. 6 dagen lang waren er activiteiten zoals de Oranje Loop, cabaret, darten, een oldtimer show, feestavonden en daarbij ook nog een kermis. Het hoogtepunt was zaterdag. De traditionele autorodeo die vond weer plaats, waarvoor de publieksplaatsen eigenlijk al vrij snel waren uitverkocht. Onder zonnige omstandigheden zorgden de deelnemers voor het bekende spektakel. En dankzij de strakke organisatie en inzet van vrijwilligers verliep de rodeo veilig. Vrijdagavond waren de rodeo-auto's al even te bewonderen tijdens het concours d'élégance. En inwoners en organisaties in Overijssel, die kunnen weer subsidie aanvragen voor een kleine maatschappelijke initiatieven. Dat kan vanaf 5 oktober. En per project is er dan 1000 tot 3500 euro beschikbaar gesteld. De regeling die is bedoeld voor plannen die leefbaarheid en betrokkenheid in dorpen en buurten zullen vergroten. Zoals bijvoorbeeld buurtmoestuinen, ontmoetingsactiviteiten, vrijwilligersvervoer en lokale erfgoedprojecten. Aanvragen kan vanaf 5 oktober om 9 uur. Vanwege het beperkte budget wordt wel geadviseerd de aanvraag op tijd in te dienen. En het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen die heeft een eerbetoon ingericht voor countryzangeres Dolly Parton. In de raadzaal zijn LP's, singles uit singles uit de museumcollectie te zien. Parton die overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd. Ze groeide uit tot een wereldster met hits als Jolene, 9to5 en I Will Always Love You. Ook was ze actrice en oprichter van themapark Dollywood. Het museum heeft meerdere albumhoesen van Parton in de collectie. En laat ook tijdens de rondleidingen regelmatig muziek van Dolly Parton horen.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Op zich hebben we die al gehad. Ik zocht eigenlijk deze. Vanavond droog, overwegend bewolkt. Her en der nog wel een spatje regen mogelijk. Daarbij 15 tot 17 graden. En de temperatuur die zakt dan naar een graadje of 14 vannacht. Morgen wederom hetzelfde weerbeeld. Een weerperiode met her en der wat regen. En ook een beetje zon. Er waait een stevige zuidwestenwind. Dus als je de fiets op gaat, pas daarvoor op. En met een graadje of 17 tot 20 graden is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. De rest van de dagen blijft het eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Af en toe een zonnetje, her en der droog. En voor de rest is het gewoon echt een beetje lekker septemberweer.
1: Jari de Jonge.
2: RTV 4.
0: Muziek.

0: Oh jee, alle alarmknoppen aan.
1: Ik was even eten aan het warm maken. Nou ja.
0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Break Like a Heart.

heb de pasta saus denk ik nog aan mijn kin zitten. Ja, dat was heel professioneel. Was mijn eten aan het opwarmen, maar ja. Dan vergeet je wel eens even wat aan te klikken. Je hoort de Cuddly Toy, Rochefort en erachteraan dus Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson samen met Miley Cyrus. Ja, in 1975 wilde David Bowie het duidelijk over een andere boeg gooien. Minder rock, meer ritme, meer funk en vooral het moest swingen. En voor zijn album Young Americans dook hij daarom de Amerikaanse muziekscene in. En liet hij zich inspireren door de soul, funk, R&B en ook disco. Het resultaat was een heel ander geluid dan wat we van Bowie gewend waren. Hij werkte met Amerikaanse muzikanten en omschreef die stijl als plastic soul. Het album verscheen dus in datzelfde jaar en betekende een belangrijke nieuwe fase in zijn carrière. Hij wou het anders en dat lukte volgens mij aardig goed. De titeltrack van dat album blijf ik nog steeds altijd een van de fijnste vinden van Bowie. Het is echt even lekker, zeg. De avondshow van RTV 4 met David Bowie en dus Young America.

0: Ja, moet ik de titel nog noemen? Op zich wordt het al 80 keer gezongen. Maar ja, ik ben een hele professionele radio-dj. Young Americans. Nou, als je nou nog niet weet hoe het nummer heet, dan moet je maar een klacht indienen, hoor. Hey, het is volgens mij hartstikke tijd voor de uitslag van de albumstrijd.
1: Albumstrijd.
0: Ja, dat zeg ik. Het is wel een hele makkelijke geweest vanavond, hoor. Twee albums van Linkin Park, die namen het in de muzikale boxring vanavond tegen elkaar op. Debuutalbum Hybrid Theory, dan hoor je In The Park. In The Park? Oké. Okay. In The End en One Step Closer. En de opvolger van Hybrid Theory, dat was Meteora. En daar stond onder andere Breaking The Habit op en Somewhere I Belong. Ik heb de stemmen geteld via rtv4.nl/app en ook via mijn polletje op Instagram. En dit was echt mega makkelijk. Het was eigenlijk binnen een klein half uurtje al wel bepaald welk album er zou winnen. En als ik de eerste klanken van dit nummer instart, dan weet je meteen over welk album het gaat. Het is album 1 geworden, album A. Hybrid Theory, ik draai er twee stukken van. Dat grote hitje, of die enorme hit van het album In The End. En daarachteraan hoor je dus nog een keer Linkin Park met One Step Closer.

0: De formatie Linkin Park in C mineur. En One Step Closer, daarvoor nog gedraaid in deze avondshow. In the End, wederom van de formatie Linkin Park. Het was het winnende album van vanavond. Linkin Park stond bekend om hun hevige gitaargeluid. Iets wat wij doorgaans niet zo vaak draaien bij RTV. Oké, dit ga ik niet heel lang volhouden, denk ik. Het winnende album van vanavond was dus Hybrid Theory van Linkin Park. En ook wel een overduidelijke winnaar, hoor. Ruim 73% die ging voor dit album. En daarmee zitten we aan het einde van de avondshow van vanavond. Niet voordat ik trouwens moet zeggen dat ik er zaterdag weer ben. Tussen 12 en 4 maken wij dan uitzending van De Proef Dalfsen. Ja, wat het precies is, dat weet ik ook nog niet helemaal. Ik laat het over me heen komen. Wat ik wel weet is dat we verslaggevers op pad hebben. En dat ik met Wessel een fantastische uitzending ga maken. Dus ik hoop je zaterdag weer te treffen. En mocht je nou Linkin Park net zo geweldig vinden als dat ik dat vond de afgelopen twee liedjes. En dan verwijs ik je even naar de zaterdagavond van RTV 4. Iedere zaterdag tussen 8 en 11 hoor je in Rock Tracks met Arnold Kompanjer de beste rock en metal en alles wat daartussenin zit. Dus als je echt even goed die haren even los wil en even goed wild je weekend in wil gaan, dan moet je daar echt even een keer naar luisteren. Het is een aanrader. Het is de laatste van vanavond. Als je vaker luistert naar de maandagavondshow, dan weet je dat het een lekkere onvervalste meezinger is. Je week is net begonnen, je weekend is net afgelopen, je bent alweer toe aan een nieuw weekend. En dan wil je gewoon maar één ding en dat is onvervalst meezingen. En dat doen wij vanavond met Hot Shell Ray. De laatste is voor Tonight Tonight. En ik hoop je dus het volgende rondje weer te spreken.
1: 1, 2, 3. It's been a really, really messed up week. 7.

0: FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
6: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
5: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
7: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
5: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.
13: RTV 4.

Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle

0: levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: PPP.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daar

0: daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: NTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en